0: U van harte welkom hier in het Zandvoorts Museum.
1: Hallo, ik ben Marije. Ik ben stadsführerin hier in Haarlem. Een schöne stad tussen Amsterdam en Noordzee.
2: Ik ben Rinse Martin Witteveen. En ik ben als vrijwilliger rondleider in Teylers Museum.
3: Hi, mijn naam is Arendo. Ik ben de eigenaar van Luxloepen Haarlem.
4: Hi, my name is Jeroen. Welcome to Circuit Zandvoort. Good to have you here and we will show you everything.
5: Show you everything an der Formel 1-Strecke, denn da dröhnen die Motoren. Unsere Anreise ist etwas langsamer, aber bequemer mit der Bahn. Viel Spaß in Holland, gleich geht's los.